Aiara, iraie, irak batzeko garaxe, ero sasoi. Sasoirik ederrena amakondon. Bueno, ero nebre guztukuena, xalik ere bai. Baina apartetik zarata desagradablik aiaten diz, etengabin gebre paraizure. Gorroto diskurtzuk, beti hon dizenak, baina geru eta lotza gitxi hauaz. Adibidez, emakumeen bozka eskubidik kuestionaten da den diskurtzuk. Azkan uholde feministein aurrin, eta esan birot, nagore, nagore, erreakzioi fazisti normalara, beti pasaten da. Baina gure biharra eta aspaldizan bata falta motaten nazena, da honekin danakin konfrontati. Diskutiuti ez, konfrontati. Eta gaurko atala horretxetan emongo. 2006ko irailan irurea iateko, nondik gatozen ulertu balizateko. Eta leukadi morun, abizua ikaso ikenez, eta euran bizitxi, militantzisa antifaztiztia emotzen emakumik ezautzeko. Bizka-bizka parabe. Horretxeatxik, gaur, makondon amiga, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr